Fatal wat voor je te vinden als Susanna Malaysia in Italië. I miss you, Lenise Leia Tua.